0: Hü, Pet, daar heb je het.
1: Herbert, Kikkel.
0: Is één vraag. Hey, Kikkel.
2: Hebben Sie einen Fernseher? Hier is aber niks nog met benen.
3: Zo! So.